0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
3: I love it.
4: Your station rock!
5: More 90s music right here, right now. 90s lovers.

Mark Morrison. Ken je die nog? Die man is veroordeeld voor openbare ordeverstoring vanwege zijn aandeel in een vechtpartij waarbij één persoon om het leven kwam. Hij kreeg een taakstraf opgelegd. Hij scoorde in 1996

0: plaats in de US Billboard Hot 100. Nummer 1 in de UK. En bij ons destijds binnen de top 10 van de bunkende 40. Mark Morrison. Je hoorde Return of the Mac.
1: Remember the 90s? We smashed Radio.com.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle, dat meldt de gouverneur van Limburg. De brand ontstond iets voor 5 uur vanmiddag. Rond 9 uur vanavond was de brand onder controle. Er moet wel nog nageblust worden, vertelt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
5: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar op morgen ook zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
4: Zo'n tientallen hectare natuur zijn in vlammen opgegaan. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de 1e plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barages om in 1e klasse te blijven. En tennis. Geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 2-6 en 5-7. Het was voor Bloks de 1e keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Hij is 21. Vanavond neemt de bewolking toe. Mogelijk trekken er vannacht buien over het land. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Hij komt eraan. In het lange hemelvaartweekend.
8: The ultimate seduction.
9: Have us ready, prepare to fly.
10: The House History 333.
11: Donderdag 14 en vrijdag 15 mei van 9 tot 9.
12: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGRFM.

Tiësto, Disco's Revenge. En ken jij Mr. Happy? Ik heb hem even opgezocht. Hij staat op Company Web. De huidige maatschappelijke zetel van Mr. Happy is Pater R. van de Wouwerstraat 99 in Scherpenheuvelzichem. Maar dat heeft er niks mee te maken. Hier is Mr. Happy. Hij scoorde destijds in de 90's en de bereden in de bunker de 40. Come back to love.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur vanavond onder controle, maar de brandweer zal nog de hele avond nablussen, vertelt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
5: Dat is dat de hele avond vannacht, maar op morgen ook zeker de hele dag, gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
4: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami in de VS. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. Vannacht mogelijk regen, minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.
3: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: plaatsen, los de isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
4: The 90s Lovers Radio Show. The best dance of the 90s.

Deze meneer is verzoenen, kameraden. Press Michel, Ghetto Superstar. Net zoals deze band. Ze tekenden nog in 2010 een deal bij Universal Music, maar... is niks meer geworden, hoor.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur vanavond onder controle, maar de brandweer zal nog de hele avond nablussen, vertelt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
6: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar op morgen ook zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
5: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zultewaardige met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami in de VS. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. Vannacht mogelijk regen, minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.
7: Hij komt eraan in het lange hemelvaartweekend.
8: The House History 333.
7: Donderdag 14 en vrijdag 15 mei van 9 tot 9.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
2: Your station. Blazing 90s dance for 4 hours. 90s love.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

stevige muziek gemaakt, maar met deze zangeres was het een stuk rustiger. Robert Miles, weet je ze ook alweer, die zangeres? Robert Miles en Tanya Roberts, zou dat kunnen? One and One. Ik zal het even opzoeken, want ik heb